0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.

Altijd actueel. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
2: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
3: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty-dreamen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola vermist uit Assen. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beemt en sindsdien ontbreekt elk spoor. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
4: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
3: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
4: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
5: Nou, bentjes, de keer wat dan,
6: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
13: Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weidebeent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl. Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
23: NOFPC.nl.
22: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
2: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
4: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
3: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
4: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
5: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
7: Thema, liefde in actie.
6: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
7: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
11: In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
17: en Opel.
18: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
16: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: NOF PC, NOF PC.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford en Opel.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
8: Om Oeral naar huis harkje te kim.
7: Gin dan ook naar de RTV-NOF-app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
9: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

me dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaitjerk.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Hemeltje lief. Dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
11: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
10: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
11: Kabel Noord. Dat is goed varrelkoor.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
16: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En drie drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOF PC, daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
26: en Opel.
29: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
30: Zo, dat ziet er gaaf uit.
29: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
31: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
29: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
32: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
33: Wost ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
34: Om Oeral naar uw harkje te kim.
33: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
34: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
2: Het loert van Stijt, Waad en Waan.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
16: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze mallen via de webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babis wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. Die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
22: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
21: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford en Opel.
27: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
28: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: De pannenkoektrein.
30: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
32: Om Oeral naar huis harkje te kim.
31: Kinder nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
33: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: Niet actueel. NOF. RTV NOF.
1: Ja,

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zongeres Griet Wiersma had sneun haar rentree makken in het winkelcentrum van Dam Woud. Het wie haar eerste optreden zoent een periode van ziekte en het verlies van haar man Leo. Een soort winkeljend publiek kwam op het optreden na en verwelkomde haar met applaus. Een groep waderinners kwam sneintemiddje op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameland. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help, nadat ze insletten rekken troeg het wetter en onder kwollingsverschijnsels kregen. Het kustwachtcentrum zette een grote reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waderinners, onder waar fjouwe gidsen, binnen uiteindelijk veilig van water hellen en opvongen op het Ameland. De nieuwe coalitie in Damtemediel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nijwethouder Kees Wielstra voor, liek als Sociaal Links dat doet met Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Woud voor. Hij maakt het in mei mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni hoe de voordracht. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Noordoost-Friesland had RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
7: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
6: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
7: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
20: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
0: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
21: NOFPC.nl.
23: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
24: De Friese Motorfiets!
23: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
25: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
23: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
30: Oeh.
29: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
30: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
29: Raadsma?
30: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
31: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
35: Om Oeral naar huis harkje te kim.
34: Ginder dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
36: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zongeres Griet Wiersma had sneun haar rentree makken in het winkelcentrum van Dam Wad. Het wie haar eerste optreden zoent een periode van ziekte en het verlies van haar man Leo. Een soort winkeljend publiek kwam op het optreden na en verwelkomde haar met applaus. Een groep waadrinners kwam snijntemiddag op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameland. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help, nadat ze insletten rekken troch het wetter en onder kwollingsverschijnsels kregen. Het kustwachtcentrum zette een grote reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waadrinners, onder waar fjouwe gidsen, binnen uiteindelijk veilig van waad hellen en opvongen op het Ameland. De nieuwe coalitie in Dantemediel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nieuw wethouder Kees Wielstra voor, wie als sociaal links dat doet met Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Wad voor. Hij maakt het in mei mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni hoe de voordracht. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: He he, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
11: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
10: Zo, en clear. Nou pik net meer bieten.
11: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er, een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen Wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeestje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
16: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
17: Om oeral naar uw harkje te kim.
16: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
18: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de schoonmaak. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. En een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Met Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. En begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het Hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en PRO die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is 3/4 van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie, de overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een sto, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
21: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
22: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
21: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Nou, bentjes, de keer wat dan,
24: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
23: Schitterend.
25: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
26: De pannenkoektrein.
27: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
28: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
32: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
33: Thema, liefde in actie.
32: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
33: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
34: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
35: Bosto deze weken een stoere bouwradio winnen?
36: Om Oeral naar uw harkje te kim.
35: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
37: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een groep waderinners kwam snijntemiddje op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameland. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help, nadat ze insletten rekken troch het wetter en onder kwollingsverschijnsels kriegen. Het kustwachtcentrum zette een grote reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waderinners, onder waar fjouwe gidsen, binnen uiteindelijk veilig van water hellen en opvongen op het Ameland. De nieuwe coalitie in Damtemediel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nij wethouder Kees Wielstra voor, Lika Sociaal Links dat doet mij Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Woord voor. Hij maakt het in mij mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni over de voordracht. Jongeres Griet Wiersma had sneun haar rentree makken in het winkelcentrum van Dam Woord. Het wie haar eerste optreden zoent een periode van ziekte en het verlies van haar man Leo. Een soort winkelend publiek kwam op het optreden na en verwelkomde haar met applaus. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, traaien oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een stoo, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
21: Oeh.
20: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
21: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
20: Raadsma?
21: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
22: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
23: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
28: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
27: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
29: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
30: Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
31: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
18: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
32: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: Lion.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De advocaten Roland van der Horst en Andink Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouw

0: www.hiemstra.com.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen, opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en braadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoel, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste
11: baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
11: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: De pannenkoektrein.
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? depannenkoektrein.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeester mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
18: baarsmazitcomfort.nl.
0: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
20: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
21: Om ooral naar huis harkje te kennen.
20: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
22: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Q-Music DJ's Marieke Elzinga en Mattie Valk hebben manje in Burgen meedien aan een 4-lap challenge. De actie wie onderdeel van de landelijke strijd Mattie versus Marieke, waarbij de DJ's trog heel Nederland reizigje om vlaggen te sammelen. Uiteindelijk lukt Marieke in Burgen mooi het langste eind dankzij een beslissende sprong van teamgenoot Tjitse. Daarmee is de tussenstand in de actie wel leek, 1-1. De nieuwe coalitie in Damtemediel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nieuw wethouder Kees Wielstra voor, liek als Sociaal Links dat doet met Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Woord voor. Hij maakt het ermee mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni hoe de voordracht. Een groep waadrinners kwam sneintemoorn op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameloon. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help nadat ze insletten rekken troch het wetter en onderkwollingsverschijnsels kriegen. Het kustwachtcentrum zette daarom een grutte reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waadrinners, waaronder vier gidsen, binnen uiteindelijk veilig van waad hellen en opvongen op het Ameloon. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
4: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen.

0: persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
11: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
12: Wost ook deze weekend een stoere bouwradio winnen?
13: Om oeral naar huis harkje te kim.
12: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
14: Bedrijfskleding. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Basisschool OBS Elke Liek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. En het nationale park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de

0: perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. Tot zover het nieuws.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Q-music DJ's Marieke Elzinga en Matty Valk hebben manje in Burgen meedien aan een 4-lap challenge. De actie wie onderdeel van de landelijke strijd Matty versus Marieke, waarbij de DJ's troch heel Nederland reizigje om vlaggen te sammelen. Uiteindelijk lukt Marieke Inburgen morgen het langste eind dankzij een beslissende sprong van teamgenoot Tjitse. Daarmee is de tussenstand in de actie wel leek, 1-1. De nieuwe coalitie in Dantemedeel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nieuw wethouder Kees Wielstra voor, leek als Sociaal Links dat doet met Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Woord voor. Hij maakt het in mei mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni over de voordracht. Een groep waadrinners kwam sneintemorgen op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameland. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help nadat ze insletten rekken troch het wetter en onderkwollingsverschijnsels kregen. Het kustwachtcentrum zette daarom een grutte reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waadrinners, waaronder vier gidsen, binnen uiteindelijk veilig van waad hellen en opvongen op het Ameland. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilsto meer witte? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
0: Het loert van de Woorden. RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
1: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling wat.

0: Zwart of surf op autobedrijfboersma.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Hier. Dat is het programma dat nou begint. Ik meende dat er nog een jongetje komen zo, maar het bloot bij Jen Jong, dat vind ik helemaal best. Want dan gaan wij wat meer tijd om te praten. En dat komt nooit, want ik ga er een eskerige gast voor importeren. Dat is Jens Dijkstra. Welkom hier in de studio, Dijkstra.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Een oor mij jou importeren. Net al in hoe zaken dat je alle dagen mij dwaande binnen en dat je met mij in het nijs komen. Maar ik hoor oren dingen die het wat jipper graven oor jouzelf. Want we binnen ik nijskerig naar de persoon efter de bekende regiogenoot in dit geval, zeg maar. Jou bent CEO van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Wat is dat? CEO?
1: Ja, en dat is gewoon directeur, hè? Chief Executional Officer. Uiteindelijk... De directeur van het bouwbedrijf.
0: De eindbaas.
1: De eindbaas, maar ja, dat is een wat groot naam. Ik mij geloof een heel team van goede mensen leiden. En daar hadden ze dan een titel voor bedacht. Maar directeur is die er vaak gewoon onder mijn briefjes, zeg maar.
0: En wat doe je nou gemiddeld, Sandij?
1: Ja, dat is heel verschillend. Zo en dan maak ik vooral op de handtekening zetten, contracten afsluiten en oerlissen haar. Maar ze dan ook wel weer een keer in de materie, dus echt wel weer om tafel mijn ding bepraten. En in heel de oerlissenstructuur, dan zit je vanzelf, omdat je van alles om de droograaf witte wollen.
0: En het gaat om een bouwbedrijf. Ga je zelf ik nog Ilt op hand?
1: Nou, Ilt op hand van het handtekening zetten, maar net van het metselen. Nee, uiteindelijk net meer in de dagelijkse praktijk, net meer in de.
0: Dat gaat wel zo best.
1: Nou, ik ga in het begin had ik vanzelf wel enige ervaring op die, maar al heel snel ben ik vanzelf naar kantoor te rekken. Ik ben destijds begonnen wel op de bouw. Maar dat had me een heel kwaad schof geweest. En uiteindelijk ben ik al heel snel op kantoor te landen gaan.
0: Ja, dat lijkt je ook beter.
1: Ja, ik vond de bouw, dat vond ik altijd mooier, want ik had echt zin was het makers. En dat is dicht op de meesken steeds maar. En dan moest je altijd oerlezen, planningen volg je en vooral dingen goed gaan letten. En als je dan een kantoor daar rijdt, dan raak het die afstand naar dat werk, dat wordt het verorderd.
0: Een timmerman ben je net niet.
1: Nee.
0: En dat het thuis is een putje is.
1: Nou, dat een heel simpel dingetje is, doe ik het zelf. Een boormachientje en een spiekertje hier en daarin slaan, dat weet je meisje. Maar dat het wat complexer wordt, dan hebben we hele goede meesken die dus de grabie helpen willen.
0: Het is mooi werk, een beetje wat op kantoor en wat handtekeningen zetten en met Joske en Doske.
1: Nou, Doske al lang net meer, je hier net meer in het begin wel. Ik ben vanzelf vrij jong baas, ik ben heel jong al bij de reis van Makkum te landen kwam. En uiteindelijk wie ik 28 jaar toen ik dat bouwbedrijf oernam. En ik had zeker grutskop, alleen ik hier wel het nadeel dat ik er jong uit zeg, ik jong wie. Dus ook ergens kwam, vregen ze wanneer de reis van kwam. Nou, ik zei, Draaisma kom, want Draaisma toch niet verkocht. Je mag nog meer dwanen, eerder al. Dus je mag dit keer met Dijkstra dwanen. Zijn eerste grote werk wie een klus in een ladypark Wieringenwerf. Dat wie van architect Grunstaf, hier ik nooit werd. Toen stapte ik de ombesteding binnen. En toen wachtte er tot de baas binnenkwam. Maar ik zei, ik weet net waar je nog wacht. Ik ben de laatste die binnenkwam met envelop. En dat werk pakken werd. Weer een heel mooi grut verpleeghoes. En dat wie mijn eerste grote werk wat ik zelf oornam toen ik Draaisma maken, maar oornam hier.
0: Ja, het is nou misschien wel eens oorzaam. Want bij Dijkstra Draaisma dat ze zitten. Ja, Dijkstra, dat weet wel al. Maar waar is Draaisma?
1: Ja, nou dat wie Thomas Draaisma werd die meer het vertrouwen in destijds joeg in Makkum. Ik ben de jong te lonen kwam, want ik wou net thuis in het familiebedrijf komen. En ik ben na mijn zinstijd in 90, ben ik in Jin 90 als assistent bedrijfsleider bij Draaisma Makkum kwam. En Thomas zei in mijn opvolgers, in Stoorn studeerde bedrijfskunde. Maar ja, hij zei dat is net een aannemer, doe best een typisch aannemer, juist het zitten. Nou, dat wie ik al heel snel der bedrijfsleider en kreeg letter technisch directeur. En uiteindelijk week nummer 28 toen ik het bedrijf van de moeder nam. Dat zoen we in 4 jaar doen. En dat zoen uiteindelijk zo'n jongen, het eerste hier worden. En elke keer 25%. Maar ja, op een gegeven moment te klikken. En hier wil ik investeren en gage aan. En er vol voor als een waardpiek. En er is maar woe, hier wat oren intenties. Die woe vanzelfsprekend. Nou denken, ja, meteen rustig aan. Dus dan hebben we uiteindelijk achteraan dan nog besloten om het in één keer de hele transactie te doen. En ik super grutskoop, want uiteindelijk had de Rabobank me volledig gefinancierd. Ik had geen geld van de familie hoeven te broeken. Ik kon het helemaal zelf doen. Op basis dat ik het toen nog. De Rabo heeft vertrouwen in een ondernemer. En dat ik zelf een heel jonge baas uiteindelijk die tijd toen destijds begon.
0: Dat gaat je aan. Als een waardpiek, zat je het zelf omschreeuwen. Is dat misschien ik wel de reden achter het succes van je onderneming?
1: Nou, wie hij geluk gewoon is, zonder geluk vaart niemand wel. Dat is gewoon wel hier. Alleen we zeggen heel snel in 2000 dat de Europese onbestedingsmerk eisen stellen die en de werken die 5 miljoen euro of meer winnen moesten Europees onbesteed worden. Oftewel 1,2 miljoen goenen. Ja, en dat wie voor u is een bedreiging. En toen had ik heel snel het familiebedrijf opzocht. En vragen van, maar een keer overwegen om te fuseren. Want die Europese merken komt op je zo. En dat wil je Draaisma aan werk kwijtraken. Want we zitten vooral in grote werken vanuit Makkum. En dat hebben we bezocht. Dat was, had je een hele grote basis hier in Dantemadiel. Want we zijn toen begonnen met in bouwcombinatie het nieuwe gemeentehuis aan te nemen. Dat was een succes. Toen psychogeriatrisch verpleeghuis in Venwaarden, ook in combinatie. Toen Squalle OSG Singeland in Burgum. En dat waren alle twee projecten die het als een tierenlier draaiden. En toen hebben we uiteindelijk daarom besloten om te fuseren. Dus toen ben ik samen hier met het familiebedrijf, zeg maar, van
0: dat
1: moment.
0: En dat betekent dat je met die Europese onbestedingen, want dan gaat het dus per definitie om grote projecten.
1: Ja.
0: Dat je hem daar ik benamen op rjochten, hè?
1: Ja, dat was eigenlijk al het werk van Drijsma Schiert, volgens mij in de liteitsbouw. Hè? Het eerste werk wat ik draaide met zwemmen met de Blauwe Golf. Hè? In Ljout, wie ze verspreken, hè? Zo'n soort projecten.
0: Nou, dat ben je behoorlijk een succes, hè?
1: Ja, verpleeghuizen en naar Lelypark Wieringen werf. Mijn eerste grote werk, wie ik een grote verzorgingshuis heeft in Noord-Holland. Dat was het soort werk wat Drijsma Schiert. En Dijkstra wie volle breder oriënteerd, bij een breder bouwbedrijf. Ik wil grote werken, maar vooral ik een heel prutte, nou, lietse en gewone normale middelmatige klussen, zeg maar. En ja, uiteindelijk weer dit de gouden combinatie. Ja,
0: maar nou is het alleen nog grut?
1: Nee. Wie doet het? Ik
0: wel op. Ja. Kom
1: je bij Henk-Jan van der Valk uit, onderhoud en beheer. Die jongens zetten buurzen in een eigen nieuwe vestiging op in Dokkum hebben we een nieuwe vestiging voor gemaakt, want ze groeiden snel uit hun jasken. Die jongens zetten 20 miljoen om in onderhoud en beheer. En die door zo'n soort werken tot een miljoen, zeg maar, door die afdeling van huis. En die zitten uiteindelijk nog op een prachtige nieuwe plak. En die had een super team gebouwd, ook een regionale betrokkenheid, die jongens hier wij. En heel veel onderhoudscontracten voor verzekeraars, maar ook gewoon normaal klanten.
0: Ik
1: gun
0: het jou van harte. Ik vind het mooi dat het marcheert als een trein, zeg maar. Maar is de consequentie net dat al die Lietse lokale bouwbedrijfjes geen takkomst meer hebben, omdat die grote giganten zoals Jim al dat werk naar haar taal ook, omdat ze daar vol economische dwaan kennen?
1: Nou, dat is met Lietswerk net zo. Daar hebben we best wel moeite om met hun te concurreren. Maar de Lietse ondernemer, het is vooral met regeljouwing. Daar is de lokale ondernemer in het nadeel. Want wie bij zelf grutter organiseert. Dus wie gaan kwaliteitsteam. En wie gaan meesten te zitten op alle regeljouwing. En wie gaan prudder verstaan van die dingen. Dat mat wel in uw orde grutter. Ja, want je mat van prudder dingen en van wet jouw verstaan haar. En dat is vanzelf volle lastiger voor lokale bedrijven om dat bij te benen. Of die moeten extern hulp inhieren om hun derby te helpen.
0: Maar hij heeft daar nog wel contact mee dat ze als ondernemer of ze via Jem ontwerpen komen. Of ze van, nou ja, het is jammer, maar helaas, waar ga je maar u
1: we hadden stevige concurrentie om nog steeds. Er zijn vaak hudde werkende ondernemers. Wie ben volle meer gereguleerd op tijdstip en hem pakken zaterdag. Zeg, dan wordt even een verrijker derby. Om even een dakplatenplak te lezen. Dat is bij u is volle minder gebeuren. Behalve als bij de 24 uur het eerste land komt, dan ken dat wel. Maar in het reguliere bouwbedrijf bent volle meer de. En dat zijn echt wel hutwerkende lokale ondernemers die het nog even. Ja, dat is net een verrijker, maar de verrijker nemen we die. En die kan zelf de apparatuur naar beneden. Die zet even een extra de schouders eronder en die pakken nog even een extra hoorn. En dat is wel een voordeel wat ze lokaal nog steeds hebben zelfs.
0: We zitten op dit moment in een merk, en dan geven we even boeten joh bedrijf om even naar het grote plaatje te gaan. In een merk die schreeuwt om wenningen. Hoe meer, hoe beter. Er kan eigenlijk net geen opbouwd worden. En toch jekkert het aan alle kanten. Er is geen stroom. Op sommige plekken zelfs te min wetter. Als ze binnen hebben benauwd voor.
1: Ja.
0: Er zijn al je regels. Er zijn bouwvoorschriften. Er is te min personeel. Aan alle kanten jekkert het. Hoe kan je daar toch heen brengen?
1: We hebben hier uiteindelijk maar absoluut in deze hoeken net klaar dat we heel goed een goed personeel komen kennen. Daar ben we wel heel gerust op. Dat is in deze hoeken gelukkig nog bijzonder, zeg maar, dat het de rest van Nederland dat is steeds lastiger. En we hadden er ook wel op anticiperen terug een metselrobot rond de schaal van 18 in dat we onze hele productielijn onpast hebben. We prefabriceren soms complete wennings. We doen er 1200 in Noord-Holland. Dan zetten we één wenning per dijdel. Die komen helemaal uit de fabriek hier in Dokkum. En die zetten we in een seizoenorientierd plaatsen we die. Dat zijn hele mooie producten die hadden anticiperen die markt. En de andere kant is vanzelfsprekend de overheid, dat is net de lokale overheid, maar echt wel de landelijke overheid had met alle goede bedoelingen van zelf wel een regeljouwing stelt, dat er is net meer door processen heen te komen, het hek het op een kant, omdat het, de regelgeving die botst met me qua steeds. Maar
0: ik
1: denk
0: al 20 jaar dat het net langer klopt. Is van, wij zullen dat voor je vorige, ja. Want er moet nou een boost komen, want er moet bouwen.
1: Ja. Maar het wordt net bouwen. Nee, gemiddeld scoot bij u zijn portefeuille. We hebben grote portefeuille. Ik mocht van mijn vrouw net over miljoenen en omzetten praten. Zei de mas maar opgehouden. Dat was veel te makkelijk over die. Ja, zeker. Je hoeft net op de radio dat al je zei ze. Maar dat scoot een prutte trol. En we hebben een prachtige omzet en een fantastische portefeuille. Maar gemiddeld scoot er in hier van de verwachting 15-20% van het volume trol. Dat komt ooit wel. Maar trol regel je. Je maakt zo zien, wie had een maatje mee? De WKB. werd kwaliteitsborging. Wie had te maken met de MPG, milieuprestatie van gebouwen. Wie had te maken met de BENG, bijna energie-neutrale gebouwen. Ik heb het even opgeschreven. Dan hebben we nog te maken met flora en fauna. Dan hebben we nog te maken met een lokale overheid die denkt dan een keer welstand iets terecht. Hè. Ergens van finaliteit, zeg maar, dan was ik zo'n welstandseisen voldoen. Maar het stapelt zich sabot op dat er een helpere vertraging ontstiert. En die ambtenaren die maar dat die toetsen en beoordelen. En heel vaak is er sprake van te kwart aan ambtenaren. Dus er is geen ambtelijke capaciteit. Dus een kerst net hopen worden, dan komt het op de stapel omdat het dom bij voor hun ingrijpende weerwaar van regeljouwing is.
0: Is het uiteindelijk hartstikke en dan leidt het ter kennisname. En dan is er een omwender die zei van nou, het budget mijn uitzicht.
1: Ja.
0: Zit de boel weer oorlog hier.
1: Not in my backyard, inderdaad. Nou, en dat, die kan heel vier gaan. In Nederland wordt een inwender heel erg beschermen. Die kan tot meerdere malen uitstel organiseren en dan weer de hegerieën waarom te landen komen. En dat daar pas het finale oordeel plaatsvindt. We hebben nu een project waar we Juwadjet, die had ik trouwens jongen net verteld. Een heel groot project in Grijns. Daar zit wel 4 jaar te wachten. Die zit al 4 jaar in de omzetlijst. Dat is echt een groot project. En daar hebben we Juwad van te jaren gekregen dat het laatste bezwier weer lijn is. En dat uiteindelijk de allerheerste rechter steeds maar bepaald had dat het niet ontvankelijk is. En dan kan er ook eindelijk een bezwier en beroep met je maken worden. Maar je voorstellen wat zo'n ontwikkelaar om meer kosten nog te maken kreeg. Dat met wie aansen nog even meedelen. 4 jaar letter maar inflatie en alle kostenstijging van dien.
0: Alles wie baseert natuurlijk op de prijzen van 4 jaar lien.
1: Misschien exploitatie klappen toen. Maar die exploitatie kan me weer helemaal op 900 voet lucht. En daar begint weer een heel proces aan te komen. Om te zien hoe we daaruit komen kennen. Dat weet je nou eigenlijk al. En dat is eigenlijk ontzettend spietig. Want het ene walkeert het skip. En dan kent uiteindelijk niet meer terug in. Maar het plan weer aanpast worden. Of er maar weer het nodig om dingen weer om het wommel te maken. Of in de financieel technische zin. Of in technische zin. Ja, en dat vertraagt het. En hier had iedereen met de meidjes binnen heel Nederland. En nogmaals, de bedoelingen binnen, fantastisch van iedereen. Ik van de overheid. Maar dat ze zoveel regels brachten in dit stapelje, is het net met de man. En dat bijkomt dat de gemiddelde ontwikkelaar, ik een keer de meidje krijgt, maar een volle hegere oerdrechtsbelasting. Is nog steeds voor bedrijfsgebouwen 10,4%. Is iets zakken voor wijngebouwen van een ontwikkelaar die er net in wijn gaat, maar verhiert 8% overdrachtsbelasting. Dus het wordt ik skier onmogelijk maken voor zulke soort bedrijven om die investeringen te doen. En dat gaan we wel nodig.
0: De oerhiet als politici, belde die wel eens mee, joh, om te vrezen.
1: Ik ben een heel paar politici langs. Je hoort zonder ekwempe langs komen, dat is uiteindelijk op het laatste net terug in.
0: Maar ja, dan gaat het om te zien hoe mooi die smoekwinning bouwen kennen. Wil ik het dadelijk ik nog wel even over haar. Maar ik bedoel nou, om te vrezen van, hoe zit dat met die regeldruk? Ja. Wat voor regels kennen wij nou wel wat beheinen of misschien aanschaffen om je wat meer in de mitten te komen om gas te gaan?
1: Ja, nou Mona Keizer, die zit bij de BBB. Ik zal er geen oordeel over hebben, voorbij het CDA. Die had de Dijnijdenbouw van Vlind die bij West. En die kwam inderdaad voor die smoekwenning te zien. Maar die vroeg ik, wat belemmert je hem nou? En wie een heel mooi kwartet voor gaan maken. Betaalbaar bouwbeest bouwen in de letters van BBB. Ja. Hebben we 26 mei voor ik zei, die ken je mooi voor de verkiezingen aan je collega's aan. Dit zit dus al iets zien. Dus die had er wel volop mee aan de slag West. En daar ben ik een heel de rapporten schreun. Maar als je zeuren hoeveel schieven aan het mat en hoe wetjouwing steeds maar onpost worden mat. Dat is haast net het man. We hebben wel mijn ambtenaren om tafel zitten uit Den Haag die het bijhuis kwam binnen. Die nota bene regelen had dat die regels er kwamen. En dan maar wie om tafel en uitlezen waarom die regels dus nog dwars zitten. En het voortschrijdend inzicht ervan zorgen dat het nog net mee kan. Dus dan maar jezelf de topambtenaar die het verantwoordelijk voor wie namens een ministerie van diverse RWO. Die maakt je weer uitzoeken dat het verorde maakt. Dus je bent vaak wel in contact gaan door die politici. Mij die goede meisje.
0: Maar wil je dan ik wel eens lilk? Sla je wel eens mij?
1: Jawel, maar het helpt je niks. Sorry. Je kan veel beter doe goed en zie niet om. Dat je lokaal goed en ziek je meisje op die randje. Waarop de zieken in die Mayo stout werden. En de opdrachtjouwers die waren eigenlijk voor een keer.
0: Stout?
1: Ja, zeker.
0: Jo, ben je stout?
1: Ja, zeker.
0: Hoe blinder, wat nou?
1: Nou, als je over de regelgeving, als die altijd dwars zit, dan maak je eens een keer de ranen van de regelgeving opdwaren te zieken.
0: Oh, je bent wel eens illegaal dwars.
1: Nou, net illegaal. Maar een opdrachtjouwer mij neemt in die reis van, oh, we dit doen en we krijgen je probleem, maar dan stieven we erbij ervoor.
0: Ja, maar ooit ben je net stout. Als je aan de regels horen.
1: In uw beleving ben we net illegaal, hebben we hele goede argumenten. En die willen we graag onder de jeugd te vertellen werden. Die argumenten leidt hebben u om toch te starten.
0: Ja, maar je ziet je wel de grenzen wat op.
1: Je zou matten. Je mag een beetje balsturig wijzen.
0: Je mag een beetje oprekken.
1: Ja. Ja. En dat is denk ik dus daar uit te wonen.
0: In Harkema werd ik wel eens een huis bouwen. Ja. Werd net alle vergunnings van binnen misschien.
1: Nou ja, ik zou net zeggen, de vergunnings moet er wel wijzen. Maar uiteindelijk, hè, de RC-waardes zijn bepaald. De daglichttoetreding is bepaald.
0: Ja, hou maar op.
1: Er is,
0: de wordt van alles.
1: De helft van het dak is bepaald. De hechte van je guard is bepaald. En soms is er om technische reden iets gewoon net mogelijk. En toch moet je erom voldoen. Nou, en dat dan ook dat jouw site, die bouwen daar 48 en die voldoen gekregen net. Maar we beginnen wel trouw. We willen tot tijd dat we voldoet over op toetsdeuren stieven bij de voor het hekje. Maar we zetten nooit erover jouw gas. Dat zijn mensen die beneden gaan. Want die man een beetje bravoure tonen en gasje aan zijn. Maar want oorspronkelijk blijven we hingen in die regeljong van Den Haag. En daar hou wel je niks aan.
0: En een beetje stout werden.
1: Dan. Beetje.
0: Nou ja, we wilden ik wat een idee van jou krijgen. Dat begint al te komen. Maar dat komt dadelijk nog wel wat sterker. En dat vernemen we ik terug de keuze van de muziek. Want we vregen de gast en ik van kiezen wat muziek uit. Dat je wat mee haar of dit misschien wat vertelt. Hoe zaken die je mij maken haar. Jo, had ik een lesje terug, jong. En het eerste wat ik hier zingen haar, dat is The Kings of Leon.
1: Ja.
0: Use Somebody. Wat voor reden wie dat we dat draaien, Matten?
1: Nou, ik hou van heel veel muziek. Maar mijn vriendin had me ooit eens drum geleerd. En toen had mijn vrouw mijn letter. Op letterleeftijd drumles ombeen bij Andries van Weeren in de Valon. Nou, die is cum laude afgestudeerd. En die had ik nou basgitaar afgestudeerd. En ik drumleraar. En toen, dit weer uit het eerste verske wat ik helemaal conform de bedoeling van de drummer. Zodat de drummer het bedoelt hier.
0: Okay, maar je had zelf een drumstel op zool?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja,
0: ja. Zo'n hele
1: mooi. Ja, zo en alles erop en erom. Een drumstel leidt het net.
0: Alles erop en erom.
1: Nog de drummer nog.
0: Ja. Nou, wij harken je naar dat noemer. En joh, had je wollen mij en mij te
1: nee, op,
0: het
1: is net
0: op het desk. Nou, Use Somebody.

0: oude muziek was dit we vliegende wieken hier in Inpeteer. Toen wie Anja Haga, de burgemeester van Rondemiddel, hier de gast, wie al je klassieke muziek. Nog keer dat het wat steviger ontdag. En dat komt omdat de muziek uitkeerzen is terug bij Jesse Dijkstra. Hij is de CEO, en ik neem het maar, de eindbaas van de bouwgroep Dijkstra Draaisma en Jonte Gost bij het programma Inpeteer. Wij pakken de drieën weer op. De meesten die het mij zeggen, die had jongen dat er een lied stronken iepen gingen. Mij, ik neem het maar lippes vragen. Daar mochten jou er 4 blin uitloeken en 2 ik blin weer in weer omstoppen. Dat betekent dat er dus 3 oerblio vragen die ik jou in elk geval even stellen wil. En de eerste vraag is, wanneer ga je voor het laatst een compliment uitdeeld en kriegen?
1: Kriegen, dat mag ik even nadenken, maar ik ga hem zelf weer bewaren. Juwert, had ik mijn laatste compliment, u deelt. Vermeed je nog. Heel, een team werd bij mij om tafel zitten, ik voor een project. En dan had ze wel iets bereikt. En dat ik mij heel graag complimenten nu deel, want de meeste kunnen om je heen, maar het is uiteindelijk dwang. En wie ben slechts het gezicht en de boetenkant van het verhaal, maar de inhoud en de kennis zit vaak binnen je bedrijf. En ik mij graag complimenten nu delen.
0: En gaan die complimenten dan om de meesten dat je altijd mee te krijgen? Ha? Of gaan die ik wel eens mee, gewoon de jongens die het op een bouw aan het metselen binnen?
1: Ook op een bouw kom ik te men. Dat is ik wel eens een klacht. He. Dat is weinig sugar, zei ze maar. Maar dan maak ik graag complimenten delen als het goed is. Want wie bent streng, doch rechtvaardig. Als het net goed is, dan zeggen ze er direct wat van. Of we vinden dat iets net netjes is. Dan vind ik dat het zijn worden. Maar dan kan je maar het wel hier ben en op rug namelijk blijven. Maar ik deel ik graag complimenten. Want hun ben het gezicht van iets bedrijf. Maar dat moet ze net realiseren. Dat hun klantje, het hun trouw, de eigen, dat ben wie. Ja. En dat is voor belangrijk. Kijk, dat hun representatief binnen en netjes binnen, zeggen ze maar. En dat complimenteer ik heel graag.
0: Het maakt goed. En dan deel je graag complimenten uit. Maar je ziet, als het net goed is, zie ik het. Ben je dan hut?
1: Nou, streng doch rechtvaardig. Ik ben ze net als mijn Heidwier. Hey, die scopte vroeger wel eens een radio van de steger aan. Maar die joegen vervolgens ik 24 uur om bij een neen te kepen. Die zijn net weg. Ja, die trek was meer naar de kapper moest. Dus die generatie bif voorbij, dat ken het meer. Hey, dat is ooit wel eens, maar dat is wel eens een stukje opvoeding die wie maken hier in ha. En dat wordt te extreem. Seizoen wie het net waar, maar wie draaide de radio wel zelfs zachter. Wie kwam juist net voor dat we handelen en dat we net waren te seizoen. Vind ik het meestal maar echt in uw seizoen, hoe ze doet denken, dat maar kennen. En omgekeerd vind ik dat je maar het wordt ook steeds kennen hoe je gedachten bent.
0: Maar bemoeien jezelf rugstreeks met het personeelsbeleid?
1: Nou,
0: wat voor mensen uit ondernaam worden?
1: Uiteindelijk kreeg ik vaak alles wel voorbij, behalve de mensen op een werkvloer. Dat gaat vaak via uitvoerders en via de HRM. Maar alles op kantoren, al het leidinggevende en uitvoerders, projectleiders.
0: Dat is een grote ring in je hak, hè?
1: Nou, dat maakt gewoon gewurlen.
0: Een tattooer in de nekken?
1: Ja, maar dat ken je daar al in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Een hoofddoekje?
1: Ja, dat vind ik helemaal geen probleem.
0: Oké, dus dit is net zo dat je het in een bepaalde richting stuurde. Deze categorie mensen wil ik wel in het CNSA en die horen
1: net. Absoluut net, want bij ons in de werkplaats. Nou, we hadden 2 jongens die hadden ook geloof. Dat was het gemiddelde in de werkplaats. Die ben moslim en die kregen, daar hebben we halal vlees voor. Of een barbecue gaan en die bedanken u dan van wat keurig dat je me moest denken. Dat we even, dat vind ik dat jet extra. Ja, dat zijn hele harde werknemers, die hebben heel veel ton ha. En Larbi, die maakt het zwarma voor zijn collega's één keer in de week. Hè. En zulke mensen dragen we juist een heel warm hart daar. Daar hebben we jij er iets mee.
0: Oké, dus dat is eigenlijk wel integreerd in je bedoel.
1: Ja, ja.
0: Dan begint even hoe complimentjes krijgen en u dealen. Maar dan gaan we het lijstje in krijgen.
1: Maar weet ik net. Dat maakt even niks aan het meer. Dat zal wel iets langer inwijzen, steeds maar.
0: Ja.
1: Maar het is vaak een prestatie van het bedrijf. Maar
0: je doet toch wel het in en het goed, dus dan kan je toch ook wel eens een compliment.
1: Ja, wel, maar daarom.
0: Nou, hij heeft goed in, jongen. Nou,
1: het is vaak zo dat het bedrijf het goed in had en dat ik er de complimenten van kreeg. Dus ik ben wel eens wat, misschien ook wel vals bescheiden, maar dat vind ik ook wel, dat je het bij hun te laten komen. Dus we kregen wel eens een compliment die net echt bij u is, die het eigenlijk bij u meest kan.
0: Had ik de Karel in je prijs?
1: Koning Willem in prijs.
0: Of de koning Willem. Ja. Nou, ik zou zeggen, dat is een schouderklopje, maar dat is een meer dan een boppenslag.
1: Ja, nou dat vinden we ook. Maar dan ben we wel nog steeds bescheiden. Maar ik grutsk, omdat we nog steeds het enigste bouwbedrijf binnen in Nederland die hem ooit woon had. En als je in leest, dan is Philips, ASML, Heineken, ja, Ahold. En daar zit er zijn bouwbedrijf ook
0: uit. De visie van het bedrijfsleven, hè?
1: Ja, nee, daar ben ik heel grutsk op.
0: Dus hoe complimentjes zou ik zeggen?
1: Maar dit verzin je ze meisken, maar wie doet het met me qua?
0: Een andere vraag die je net voor online ha, en die ik dus nou stel, is er libben naar de dieren?
1: Ja, die wie nacht wel briefjes die kleber voor het lijst is, hè? Ja, ik ging ervan uit dat er libben naar de dieren, zeker, ja.
0: En is dat in de vorm van een hemel?
1: Dat hoop ik al.
0: En een hel?
1: Dat weet ik net. Ik hoop het net.
0: Maar
1: je kijkt nog wel kans op. Dat je het ervaren.
0: Job en Christen?
1: Ja, ja. Ik leeuw, ja.
0: Je dat wat oors?
1: Ja, ja, je hoort net. Ja, zeker. Ik leeuw zeker in God, zeg maar. Dat is, maar daarom. Er zijn meerdere manieren met mensen kunnen leeuwen kennen. En mijn mem is, komt uit Appelskeer. Die is net gelovig, maar ik leeuw dat ze zeker een plak in de hemel verdient. Omdat ze hoe ze is. En ik, iedereen die er raar voor zit, in de verhaal, op het moment dan. Ik leuw net dat er gewoon binnen die net in. Even de hand in mijn gevouwen en naar je spreken. Die denkt, kan je me nou ook helpen? Kan je me helpen als je er binnen? Ja. Volgens mij zit het in elk mens dan, als die nooit is, dan is toch hoop dat er iets is. En dus dan hoop ik dat mensen die het heel goed wist binnen en net heel hoog binnen, wel op een goed plak komen, zeg maar.
0: Geef ik naar checken?
1: Nee, net meer, nee.
0: Net meer?
1: Nee. Ik hield dit met mijn huid. Ja, ik ben de laatste die dit hoes gier, zei ze maar. Dus hij jullie trouwen naar Tjerke daar. Christel Griffemeert, artikel 31.
0: Dat is stevig.
1: Ja, en dan vond ik dat het sneuder. Dus hij uiteindelijk, ik was alleen hier, want ik ben de laatste die thuis wennen. Dus ik ga genoeg zwieren preek mijn maken. En ik kom wel eens in Tjerke, maar dat is vaak om dingen heen. Mijn Christ en zulke dingen, dat het niks. Dat is net meer echt, om het voor het geloof in
0: te
1: gaan.
0: De behoefte om alle weken naar Tjerke te gaan, nee. Om jou te laven
1: nee.
0: Het wut.
1: Nee, nee, absoluut net, nee. Maar daarom ook wel.
0: Ja, dat kent natuurlijk het enige. Maar het is natuurlijk wel een maatschappelijk verschijnsel.
1: Ja.
0: In de periode, nou laten we zitten van de laatste 50 jaar links zitten de kerken vol.
1: Ja.
0: En nou zijn er ja, bepaalde evangelische stromingen die alle weken nog volle kerken hebben. Maar de reguliere kerken.
1: Klopt.
0: Ja, dat.
1: Dat gaat net goed.
0: Nee.
1: Nee. Nee, een van uw directieteam.
0: Het komt onder de oren van jou. Jo, geen net meer.
1: Dirk-Jan de Rauw, een van uw directieteam, die gaan hele oren. Die gaan zelf hadden ze een tjerke. In Bolvert komt hij bij. Die ben zelf, zitten ze voor, zes maanden, leiden ze de tjensten. Die benaderen op een hele oren manier de jeugd. Ik denk dat dat wel spraakmakend is. Als stemmen de jeugd wel in de tjerke harkest. Dat ze op een oren manier het geloof beleist. En dat ik deels met die medegelovigen. Die pakken dat heel slim aan. En dat zijn zelf orenstromingen. Ja. Maar ik denk als wel even van stemmen als was de jeugd nog steeds interesseerd horen en ik leeuwen litten van het woord. En net zwieren preken gemaakt dat je bij een begrafenis wij komen en dat een zwieren uiteindelijk onval wie of dat iedereen alles dat er zit is haast fout zeg maar. Ja. Dat werd averechts in mijn beleving.
0: Nee. Maar ja, je kent zitten van de tien geboren biegeliks. De leefregels jong van uit de Bijbel bij. Ja, die ben zo universeel als je daar aan horen, dan leven we met u zo en dat het ja. Christenen of boeddhisten of islamieten of neem maar op binnen, dan leven je in het paradies.
1: Klopt, ja. Ja.
0: En binnen dat soort regels van jou, ik dingen die jou mij stuurt, zeg maar. Want ik weet bijvoorbeeld in het christendom vaak ik hoor het rentmeesterschap.
1: Ja, maar
0: we moeten omgaan met de ierde op een zuinige wijze. Om ja. Het zo maar eens te zeggen. Jij bent actief in het dworsen bouwen. Dan komt het ook bij die smoekwedding onder de oren uit.
1: Ja.
0: Had het ene met de oren te krijgen? Dan weer dat alleen nog een economisch idee van nou, daar leidt de toekomst. Ik heb het meest mee verzinnen.
1: Nee. Dat klinkt heel gek, maar mijn paak en bep uit Appelskeer. Van Sander, die een boer en die een biologisch dynamisch. En wie vonden vroeger wel eens oedreuwen. Anarchistisch links bijna, zeg maar.
0: En de wollen sokken.
1: Ja. En de lid van de blauwe knoop, dat hak trouwens wel oer aan. Net roken, net drinken. He, als de drank is in de man is, de wij zit in de kan. Dat hak goed mijn naam. Meestal weer net christelijk. Maar Joden, die leven vanzelf een fantastisch leven. Die met de iedereen kan houden. En die verbouwden hun eigen grintes. En die zorgden dat alles in balans weer. En als we de wc-terspiel moesten we de vaart Noordzijde rennen van Amerwetter. Want dat dienden we net met leidingwetter. En dat vonden we toen maar apart. He, toen we jong waren, we kwamen weer uit de Waardhoeken. We hebben hier zelf opgegroeid. Dus denken, nou, maar uiteindelijk, die mensen weer net gelovig. Maar die hingen wel ontzettend. Het volle gevoel en beleving bij de ieren dat we die net uitputten moesten. En als dan letter ouder wust, dan snap ze dat die meesten best in het goede een heen. Hè? Maar ja, je jong bent, dan zie je wat oors in het leven. En uiteindelijk is iedereen kent het voor hemzelf bedenken. En je moet altijd van het negatieve scenario uitgaan, want dan kan je nog iets redden. Als je vindt dat het negatieve scenario zich net voordoet, ja,
0: dan valt er niks meer te redden. Dan nog even dat rechtje naar dat biobased bouwen.
1: Ja.
0: Daar ben je, had je me ook griezelig op inzet. Is dat ik alleen nog, of hoofdzakelijk, uit economische gedachte van dat in de toekomst? Of zit dat ik in jou van, zo zou het eigenlijk matten?
1: Ja, dat laatste, zo zou het matten. En dat lukt dus nog net altijd. Wie door ik was, fout bouwen omdat het gewoon net was ken of economisch het meest voordelig is. Maar wie beziek je was zo vol mogelijk die koers te volgen. En daar werd wie de invloed ha. Ik het dat te passen en ik de verantwoordelijkheid ervan te nemen. En wie denken dat het vooral, ja, dat gaat vooral ook met de agrariërs te maken en met de stikstofuitstoot. We hebben hier trouwens heel weinig les van hier in het noorden. Je bent net volle bouwprojecten die het om stikstof stillen is. Het is je hebt net congestie, hè? Dat ben vaak probleem. Maar je kan zien, er is een win-win-win situatie. Als de boer uiteindelijk materiaal verbouwt, dat wie broeken kennis als isolatiemateriaal of als bouwmateriaal. En het is voor hem een verdienmodel. En daarmee kan je de stikstofuitstoot beperken. Ja, alleen maar afbouwen. Dat is een volle grotere impact dan al je elektrische machines keepje en al je heel grotere investeringen naar mijn producten. Subsidies om te verzorgen dat er geen uitstoot is.
0: Maar dat is dus economisch toek.
1: Ja.
0: Maar het is ik qua milieu en ja, wat is het? De hele kringloopgedachte die we erop naar horen matten, is niet goed.
1: Een nieuwe economie en lokale ketens in het lokale organiseren. Net meer alles van vier, maar ze tegen mogelijk bij wij helje. Vroeger dienst het al, maar ik gewoon voor omleren dat het nog steeds kan. En ja, daar hebben we wet en regeljouwing. Maar we zwaren dat het materiaal en ik certificeerd binnen. Mijn grote uitdagingen. Nou, die geven we net uit de wei, die uitdagingen. Dus geef ik voor. Nou, ik zou er net mee frustreren. Maar wie kreeg van het ministerie BRL's? Wie mij materialen op een nieuwe manier testen? Dat is best vooruitstrevend. Dat doet net nog niet meer. Wie doet het wel? We hebben kamers, we hebben het in testen. We hebben testkamers. Wie gaan er uiteindelijk zo vier mogelijk in om te zwaren dat het wel kan. En we beschikken die belemmeringen die er binnen voor te nemen. Om, nou ja, wie doet het direct vlakbij mij, de gebroeders van Kuiken, die verbouwen voor huis hennep. Het wordt er dun agro verwerkt. Het isolatiemateriaal komt bij u weer in de wand. Het binnen lietse ketens die het lokaal al organiseren kerst. En die het heel goed werkje. Ja. En het is voor de boeren verdienmodel. En het is voor de hele verdienmodel. En het past bij u heel goed in het product wat we maken. Ja.
0: En meestal zorgen er net van op dat je in een hennepplantage haalt.
1: Nee, dit is hennep. ze knippen er wel een stukje uit, maar komen er snel achter dat er geen TCH THC in zit. En dat het net goed werkt, zeg maar.
0: Ja. Ik ga je nog een briefje lezen. Mij zo'n vraag uit het Libbesvragen dwarske. Had ik mij het geloofde meisje, maar mij een heel woord geloof. Ben je ook bijgelovig?
1: Ja, ik heb wel een beetje een tikje in sommige dingen. Dat is iets op een bepaalde manier dorst.
0: Nee, wel?
1: Ja, dat hakt er wel een beetje. Ja? Ik kan ze net een voorbeeld nemen. Maar ja, je hoopt altijd dat je een beetje bijgelovig, ik het zou zeggen. Je wordt dingen goed afsluiten op een nette manier doen. Denk nou, ik dat net correct door zei, maar ik viel wel fjouker aan door. Hè? Terwijl ik wel weer dat er op slot zit. Ik, nee, toch nog even checken, zei ze maar. En die zijn geen bijgeloof, maar wel een beetje een vreemd tikje in handelingen.
0: Alles op jouw bureau, maar dat op dezelfde
1: manier. Daar heb ik wel last van. Ja, als er een rommel is op die bureau, is het een rommel in een holle. Dus een beetje geordend, zei ze maar. Hè? En oors is alles in water maar niks op zijn plak. Dat jet ze net. Je moet inderdaad alles even netjes gestructureerd hebben lezen.
0: Je bent succesvol als ondernemer, succesvol zakenman. Om welke eigenschap heb je dat het meest te danken?
1: Ik had er niet naar vragen, want ik zei, stel ik kreeg een vraag wat een goede eigenschap is en een slechte. Het is heel moeilijk om over een goede eigenschap te praten, want dat moet een oor beoordelen. Maar toen kreeg ik die jern vasthoudendheid. Hè? Dus als een doel hast, het doel vast houden. En wie nemen dat ook was de factor pi. Hè? Als die innoveert en nieuwe dingen doet, hast vaak een product inslagen. 3,14 keer meer inslagen, zei ze dan factor pi.
0: Ja.
1: Het is duurder, het wordt langer. Er zijn dingen die net goed gaan, maar toch volhouden. Koers houden, onhouden, stoer heen, net stappen, trots zetten. En uiteindelijk, als er die boeggolf in het best, dan hast de golf in een reg en dan gaat het plotseling volle sneller.
0: Ja. Vind je jezelf een succesvol zakenman?
1: Nou, ik ben wat dat betreft denk ik naïef. Ik ben wel trots op wat je bereikt ha. Succesvol zakenman is denk ik een beetje te volle eer. Het geluk gewoon om met de juiste mensen op de goede plak de goede dingen te doen. Want zonder geluk is dat net. Ja, dan had ik wel wat geluk in het leven nodig.
0: Wat is de keerside van dat succes?
1: Ja, de meesten leven voor mij veronderstellingen. Assumption is the mother of all fuck-ups. Iedereen meer is toen een heel extravagant levenlijst.
0: Jouw steen in de quote 500.
1: Ja.
0: Om maar eens wat te nemen.
1: Ja, hier wat mij betreft net hoeft.
0: Nee, je ging even wat minder gaan.
1: Ik weet dat het klopt dat er iets die heeft. No. Ik denk dat ik een heel veel iets die heeft.
0: Dat kan we gauw regelen. Hè? Dat is het probleem met Big Bang. Nee, maar ik let het serieus hoor. De achtergrond van de vraag is de keerside van het succes. Mensen die het goed doen en die dus ik wel een paar centen hebben. Die moeten bijvoorbeeld vaak beveiligen worden. Of de huishouding extra. Die had een camera om het huis in. Had ik net. Hoeft bij u ik net. Maar bij jou wel. En je maakt misschien ik wel eens vaker hoe het kouder zijn als dat ik maat. Dat liek het mij net altijd liek het noffelijk.
1: Nou, je moet, we zijn goed waarschuwen. Je moet oppassen voor ABC, voor aasgieren, voor bedelaars en C voor crimineel. Dus je moet heel erg op de ABC passen. En dat wil jullie even net, hè? Want je wil je even gewoon blijven. Want wie ben heel gewoon, wie ben het bijzonder, zeg maar. En ja, dat is net de druk. Het is vaak dat mensen iets veronderstellen. Hè? Dat is toen een bepaald levenlijst, omdat het zo bekend is. Maar het is, ja, seizoen is een volgje. Maar ik ben grutsker op dat we nog bij de voorten op een groen gaan. En dat we juist van de liedse dingen in het leven heel erg genieten kennen. Dat past volle beter
0: bij. Maar die bedelaars die belden gaan wel. Nu wist ik wat mijn koelkast is stikken en joh, maar eigenlijk.
1: Ja, nou, dat zo je net. Dat vind ik flauw om dat te praten. Nee, dat komt uiteraard komt dat wel voor. En daarom, dat is heel lastig. Hè? Want mensen die het uiteindelijk iets nedergaan, die het echt nedergaan, die wil ik helpen. Maar om dat onderscheid te maken is heel lastig. Dan moet je wel een soort barrière om jezelf even heen te bouwen. Dan moet je oren op beoordelen. Want toen was dan, ja, kun je daar wel mee aan de gang blijven.
0: Sportclub Cambuur, is dat een aasgier? Is dat een bedelaar? Nee. Of is dat een crimineel?
1: Nee, ik heb van trein. Oh. Sportclub Cambuur is een volksclub. We hebben bij Tafel te landen kan binnen. Misschien ben ik geïnteresseerd in het verhaal. Hoeveel uiteindelijk, dus hij ziet altijd al bij Cambuur op de tribune. En we hier in het WTC bouwt. En achterop een recht van Cambuur stiet toen het restaurant van Jan Rietstra.
0: Ja.
1: En die stiet op een recht sponsor. En Jan Rietse kwam toen leiden. En toen zeiden ze, nou, we hebben een probleem met WTC. Wie toen hoofdsponsor. We zijn dus rechtsponsor kwijtraken. En ken je dat ik invullen? Nou, we hadden jatsjes zijn. En mijn broer wie wil voetbalfan zijn. Maar mijn heid wil helemaal altijd bij Cambuur op de tribune zitten. En zuidwaan hebben we rechtsponsor. Maar ieder nij kwam de hoofdsponsor in de probleem. En dan ben je wel al heel lang.
0: 16 jaar,
1: joh. Ja, we gingen richting 18 jaar. We hadden een contract van 2 jaar. Zou je nog richting 18 jaar? Ben we hoofdsponsor van Cambuur worden. Ja. En wie bemoeit ons net met de club? De club bemoeit zich net met ons. We hebben een heel mooi proces. Wat we denken, een heel belangrijke rol in spelen. In het nieuwe stadion. We de locatie hebben we georganiseerd.
0: Maar je had net bouwd.
1: Nee, spietig.
0: Gewoon een ozel.
1: Ja, heel spietig.
0: We hadden een bouwbedrijf als sponsor. En waar bouwt het stadion de concurrent?
1: Ja.
0: Wat toch niet, dat die rekens daarvan willen nooit betalen, daar baan ik mij net om.
1: Nou, dat zou ik zo net zeggen, dat ik er achteraan rauw om werd, wie maar op dat moment wie het was, nee. En wie hagen zonder dat een helper, dat werd echt een hele grote bijdrage die in elkaar kwam, weer aan het stadion. Echt, wie had ook miljoenen, die wie er transacties bijdroegen aan het stadion mogelijk te maken. En uiteindelijk kon er net eens worden met de ontwikkelaar. Hè. In uw beleving hier weer fout ontwikkelaar aanwezen en dan kwam de trainer naar dat hier achter. Maar dan aan hier een hele hoop doel als dus. Ik zal met mee een kwee duidacht stellen. Wie past net en wie had toen de beslissing dan, wie bleef.
0: Maar je hebt hier niks zitten kennen van nou, bij het stadion het bouwen, naar Smorium de Marie.
1: Nee, maar Sas zit niet in Magua. Sas zit niet in Magua. We konden ontzettend goed met Aart de Graaf en Gerald van der Belt. We hadden een hele goede verstandhouding met de directie. We hadden weer grutskop. En we moesten de club net stikken letten. En we hadden altijd een hele aardigheid. Want we hadden zelf een pik en een promotie mij meidje mocht. En uiteindelijk waarom. Dus we zijn nou, we letten de club net stikken omdat dit net trok. Je zal iets bijna gewoon van net wijzen. We zijn nog steeds grutskop voor sponsorschap.
0: Maar we hadden nog even gezellig hoor, hoor. Maar de vraag begon mij, is Camino een bedelaar of een aasgier?
1: Nee, Jim van beiden. Nee, ik zie Cambuur
0: net in het kijken. Wat brengt het Jim?
1: Nou, ik zie ook steeds, we hagen uiteindelijk in, ook in Holland kan, in Pruttel, in het westen van het land, steeds maar in Den Haag en in Delft. En als we daar eens kwamen en we hadden nog geen connectie, dan werd het een ontzettend makkelijke introductie, omdat ze die van de club konden. En vooral in de Eredivisie, daar hingen we vanzelf, nou, iedereen kon Cambuur. Dus als we met fans van PSV praten, de directie van Cobout, bouwblad van Nederland, die weer Ajax-fan, en die nodigen we dan uit bij ons op de tribune en de wonwek, nou, dat weer mooi in de beker, wonwek van Ajax. Dus ik ben net meer lang blijven. Maar dat, iedereen hier wil een mooi verhaal hoe dat ze Cambuur mee maken. En wie een club met een hele hoge gunfactor.
0: Dus je stapt er een soort geld in, maar het smiet ik economisch gewoon een soort op?
1: Ja, zeker. Ik ken het net uitdrukken in geld en ik ben een heel mooie berekening van, daar je ook net zo zeer in. Maar het is wel een hele mooie metafoor. En heel veel voetbal, met heel veel voetbalminded en voetbal bekend. En door had bij alle nee contacten naar wedstrijden best. Het wordt nooit weer interessant, hè? Want KKD, dan kreeg het in mij naar de club daar steeds, maar ik kom er echt net volle. Maar dat een Eredivisie is, ja, dan ben je de PSV, Ajax, nou, Jereveen uiteraard vanzelf, hè? Ja. Die wedstrijden, dus iedereen zit er wel, rent er wel warm voor om daar bij onwijs.
0: En ik in de bedragen ik omheen, denk.
1: Nou, ik hoop het net. Net de volle sponsorbedragen bedoel je ook.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat natuurlijk zou er wel aan wat aannemen, maar dan gaan we in een contract staan.
0: Maar zag ik een keer van die suikerooms, hè, die dan met een spieler, en die dan krijgt net helder en dan maakt hij weer even naar de beurs en dan krijgt hij daar ook onderdeel, dan weet ik veel wat voor, maar daar had ze een mooie constructie voor betaald. Steen ze net geregeld bij jou op een
1: nee,
0: stoep?
1: Nee, ze weten hoe we in de wedstrijd staan. Dat is door die sponsoring beperken.
0: Sponsoring en verder.
1: En dat was daar. We mooi net met de club. We hadden er geen verstand van. Dus mooie spielerlid en hun best van de Witek.
0: Muziek. We pakken de muzieklist er weer even bij. En oh, je wint jou even heel correct. Ja. Bij, You Got the Love. Het is een noemer van, ik loop Becky Hill. En dan wat oren. Maar je zei het, maak wel even een specifieke uitvoering. Ja. Iemand die live is, waarom correct is?
1: Nou, dit is live spelen. Uiteindelijk wie het noemer wat bekend worden is, The Florence and the Machine. Dat is nummer bekend worden. Wie noemer wat al uiteindelijk in 86 er wie, maar toen werd het net succesvol. En toen had live song door Becky Hill. Maar volgens mij, die Jules Buckley, dat is de hoofddirigent van het Metropoolorkest in Nederland. En die had zelf de Heritage Orchestra samensteld in Londen. Dat is een eigen orkest.
0: Strikorkest, ik?
1: Ja, prachtig. Als je dit jaren, nou, ik kreeg er elke keer bijna wat piekenvel van Samoy. En die Becky Hill kan jongen live. Dat is ongelooflijk.
0: Nou, dit met jaren dan.

0: hetzelfde is een live uitvoering. Ik had het filmpje van de media er even bij, jongen. Wat ken dat vrome jongen?
1: Ja, machtig, hè?
0: Ik ging naar Noord van Hayet, dat leidt hem al mee, dat jou ook onmiddellijk daar. Maar dat je dit jaren en dan ik mij de eer gezien of een koptelefoon op, dan neemt ze je gewoon, tilt ze je mij omheen, vuur.
1: Ja, fantastisch. En ik ga dus live zien op Hulleboe, en dat is in Grijns. Dat is een verliedend hier, dus live wist ik net. Mijn dochters zien dat regelen.
0: Hier wel festival.
1: Ja, prachtig. Prachtig. En de live is zo goed live. Ongelooflijk. En dat kan een artiest onherkennen. Als ze die live optreden, dat die zo goed binnen. Dat is kerk zoals de Wiener Michel, die is een volle jongen. Maar die kan echt live fantastisch optreden. Ja, dat ben je wel de beste artiesten.
0: Meer om van de muziek?
1: Ja, nou, muziek, ik vind alle muziek eigenlijk wel mooi. Ik hou een beetje van uptempo noemers. Hè, ja, een beetje snelle beat zetten. Ja. En,
0: maar met jezelf ik muziek?
1: Ja, ik ga ooit de drum leren bij Andries van Wieren. En ik ga nooit
0: maar,
1: in een band spelen.
0: Maar dat doe je op een zolder keer.
1: Ja.
0: Net in een band.
1: Nee.
0: Net bij een fanfare.
1: Nee, ben ik lang niet goed genoeg voor. Nee.
0: Of kent dat misschien in het openbare leven ik net, dat jou in die muziekkorps mij oestritten?
1: Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat het probleem is. Ik denk dat mijn talent nou, heeft.
0: Ik denk dat een heel soort mensen in de quote 400 hard dat ik goed voor vinden, ja?
1: Oh nee, daar heb ik heel last van. Als ik het cool voor het graad wacht, wat ben ik goed gedaan.
0: Dijkstra, Bjense Dijkstra, de CEO van het bouwgroep Dijkstra Draaisma. Hij is te gast hier bij u in de studio van RTV NOF. Vind het leuk dat jou hier bent om ik ondernemers eens even haar verhaal dwaan te litten. Maar ik even wat te weten te komen wat we nou net van haar wisten. Ik lees jou dadelijk ik nog wat losse namen en begrippen voor. Wij graag een directe reactie op haar wol. Maar misschien dat ik alvast even voor u gaan kennen naar Nije Wieken. Want dan is het Pinkster en dan slaagt dit programma een wieken oer. Dan kan mensen die het fietsen of op een oren wiezen de Alversteden dwaan wollen. Dat in alle reis dwaan. En RTV NOF kent daar gewoon verslag van dwaan. Ik tussen zon en acht. Dus wij slaan dan een wiekje oer. Maar de wieks daarop hebben we weer een nieuwsgierige gast. Aantjelle Soeboer.
1: Oké.
0: Ken je die?
1: Ja.
0: Hij wil eens met een meisje gewoon in het werk?
1: Nee. Uiteindelijk toen er in de lokale politiek zie je het.
0: Als wethouder
1: volgens mij maken. Maar nooit de dossiers die met elkaar rekken. En dat verzelf even volgen. Hè, toen er naar Den Haag te rekken. Ja, bijzondere man.
0: Ja. Ja. Nou, hoe bijzonder dat je even dus. Net na je weekend, maar de weekend daarop. En we praten dus nu nog met Bjense Dijkstra. Onder oren ik even vanwege de reactiecarousel, zo had ik het maar neemt. Ik vuur gewoon willekeurig, ja ik had ze wel opschreven, maar begrippen en namen op jou en aan jou de taak om direct en spontaan te reageren. Het eerste wat in je opkomt. Oekraïne.
1: Heel erg.
0: Vleervakanties.
1: Ja, zo min mogelijk.
0: Arno Brok.
1: Fantastische commissaris.
0: Moorden.
1: Moorden?
0: Moorden. Mode.
1: Oh, mode. Ja. Wat meer dan steeds hetzelfde. Makkelijk.
0: Itensieren.
1: Vooral door Willemien.
0: Donald Trump.
1: Ja, jammer voor Amerika. Ze hadden zelf een vregen.
0: Maxima.
1: Fantastische vrouw.
0: Hypotheekrenteaftrek.
1: Ja, ik ken het volle mij baren. Mooi saletten en of langzaam afbouwen.
0: Alcohol.
1: Tjen, ik drink net.
0: Johan Cruijff.
1: Fantastische sportman.
0: Gandhi.
1: Ja, levende massa, hygravoer.
0: AZC's.
1: Neetzakelijk.
0: Vakbond.
1: Ik neetzakelijk.
0: Motorrieden.
1: Ja, net hoor.
0: Sinterklaas.
1: Goed heilig man.
0: Waadzee.
1: Belangrijk, natuur.
0: Geert Wilders.
1: Goeie die beter.
0: Goud.
1: Zoek zelf net ervoor in investeren.
0: Brassbands.
1: Fantastisch.
0: Welke van deze zaken wil je nou wel even wat hoe sissen?
1: Nou, weet ik net. Ik mag het niet weer in herinnering brengen.
0: Oh, Maxima neem je op, maar ja, die ga je op visite houden.
1: Ja, meerdere keren zelfs. En ik ben ook bij haar wel op visite geweest.
0: Dus kom ik al bijna weer op het thee.
1: Dat is een hele bijzondere vrouw. En die Josijn al in 2018 hebben we de Koning Wilhelminaprijs won. In 2019 is ze toen oral over de buurt op visite geweest bij het bureau. Ze is onder de indruk van wat we dienen. En de innovatie, maar vooral de duurzaamheid, de circulariteit, hoe we dat beoordeelden en hoe we sociaal omgingen met die wiekenwerven in acteren. En toen hebben we haar letter vregen bij de introductie twijfelen van die smoekwenning. En dan zei ze tot zijn eigen verbazing, ja, tien. Ze had je een goed seminar om hen organiseren, hoe door ze me, hoe de mensen die de talibiemen kunnen brengen, dan stellen ze wel eisen, dan wil ik graag bij onwijzen wijzen. Dus ze werd, ja, langer als oorloeren we buurswest. En er was heel erg van onder de indruk, hoe we die aanpak niet nodig, dat we al voor het streven bezig waren over biodiversiteit, maar ook over circulariteit. En echt met boeren al contracten hingen en er echt al werk van maken. En toen ben ik een aantal keren op Huis ten Bulz uitnodigen. De eerste keer vrij ontspannen sfeer, had ik er twee woorden best van, wat is nou het probleem in Nederland? Hoe moeten we het oplossen en waar gaan we ervan nodig? En twee weken later weer, en dan wien ze al die meisjes uitnodigen die het neemt wien. Politici, de directeur-generaal van Bouw RVO.
0: Okay.
1: En oorbelangrijke meisjes. En zei ze, dit pakken we toch wel misschien al, want ik heb geen politieke verantwoordelijkheid, maar ik viel me wel heel erg betrokken bij die circulaire economie. En wie maakte de regeljouwing nou op als je maar zwaarder het volk komt? Dus we hadden het laaghangende fruit en dan hebben we voorbeelden van jou. Ik mocht een 3-pager inleveren hier, ter voorbereiding op het gesprek.
0: Een 3-pager?
1: Ja, dus twee pagina's werd beknopt in onjuist.
0: Ja,
1: beknopt in onjuist wat het probleem is. En nou, dat had ze, ik ben echt onder de indruk. Ik ben meerdere keren geweest.
0: Als Carlien had ze hier ook nog geweest. Maar dan kreeg ik een bezit. Dan zei ze dan ik van, zou je dat Bjense er even bij is? Want dan kunnen we even bij.
1: Nee, maar praten. Ik ga wel een peke kwart sprutsen. Inderdaad. Ik kijk mij de kening kennismaatje mocht. Dat ging ik net eerder dingen. Maar kijk weer even met haar praten. En letter tijdens die dagen. Zeg ik weer even bij me weer. Even heel kwart. Even een peer willen sprutsen.
0: En die meisje die zeiden van, nou, het is al je poppenkost.
1: Nee, zie je, is echt. Ik begaan. Echt witwetse door haar betrokken. Indrukwekkend.
0: Besluit ik altijd al mijn muziek. En je hier nog een nummer erop zet. Van Lost Frequencies. Head Down. Waarom moeten we dat daar besluit ik nog even draaien?
1: Nou, het is een uptempo nummer. Ik hou van uptempo muziek, zet je in Westen. En ik hou net van tragische muziek. Want ik ben supertramp. Ik ben hele mooie nummers. Maar daar ben je een beetje sentimenteel van. En dit is toch een hele duidelijke boodschap. Bij een tragische boodschap. Op hege, heeg tempo. En in mijn beleving, maar dan had ik te weinig verstand. Net in mineur. Dus
0: Nou ja, soort meisjes joggen vol in mineur. Als ze om haar heen de hele wereld zit in de bron. En de toekomst. En hoe maakt dat mij eens ben.

0: optimisme bij jou, Jet en Sean Jong. En dan ik nog deze muziek erbij om u al je Rick nog even een scope onder de kont te jagen van het komt wel goed.
1: Blinden. Zeker, kap op.
0: Nou, ja. Geweldig. Dank u wel voor het badkip, Jesse Dijkstra.
1: Dank voor de uitnodiging.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Paken, zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit.

0: De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag 2 gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim €67.000 aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Walterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Dit is RTV NOS.
3: Maar wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: En zo ook op deze maandagavond, 18 mei van het jaar 2026. Een hele goede avond gewenst. Ja, wat hebben we vanavond hier voor u in petto? Natuurlijk de bekende items, zoals de artiest van de week. Dat is deze week Buddy Holly. Wat zo'n succes weer uit de voltooid verleden tijd. En daarnaast natuurlijk ook weer onze uitvoering van het nummer genaamd Georgia on my mind. En alles wat nog verder is op mijn playlist staat. En dat blijft een, een verrassing. Vandaar dat we van start gaan met een bekende band die sinds vorige week weer bekend heeft gemaakt dat er een nieuw album aankomt. Namelijk The Rolling Stones. Maar die begint met de naam van The Beatles. Ze maken namelijk op 18 mei 1967 bekend dat zij in Engeland gaan vertegenwoordigen tijdens de BBC-show. En dat is dan een tv-show, Our World. De eerste wereldwijde tv-uitzending per satelliet die op 25 juni van het jaar 1967 wordt uitgezonden. Nog steeds verontwaardigd over het dan lopende drugsproces tegen Mick Jagger en Keith Richards brengen John Lennon en Paul McCartney de rest van de dag door in de Olympic Studios in Londen, waar ze als steunbetuiging de background vocals opnemen van de Rolling Stones single We Love You als dank naar hun fans. Vandaar dat we dus, zoals ik zei, beginnen met de Stones.

0: Doreen Hield uit 1967, de tijd van de Flower Power, de Lange Vins en dat iets meer zij. Natuurlijk een plaatwerkje met twee aankanten eigenlijk. We Love You was de aankant uiteindelijk, maar die andere aankant was dat noemen we Dandelion. Staat als zodanig ook op de eerste plaats genoteerd. Van de Rolling Stones is het tijd voor
1: Martin van der Velden.
2: Makes me happier than I ever been, than I ever been before.
0: Die zegt wat we toe zijn aan...
3: De artiest van de week.
0: Ja, dat had ik al verteld natuurlijk in mijn aankondiging. We gaan draaien vanavond de hits. De grote hits voor Buddy Holly. En de allereerste is een nummer genaamd That'll Be The Day. Maar er gaat een verhaaltje aan vooraf. Het is namelijk op 18 mei 1978. Dan gaat in Dallas, Texas, die bioscoopfilm The Buddy Holly Story in première. Gary Busey, die de rol van de overleden zanger-gitarist speelt, zingt in deze film alle liedjes wel helemaal zelf. De rol van Buddy Holly's vrouw, Maria Elena Holly, wordt gespeeld door Maria Richwine. En het scenario voor deze film is geschreven door Alan Swire en wordt geregisseerd door Steve Rash. Vandaag dus, zoals ik al zei, een aantal top 10 is in Engeland en Amerika van deze Buddy Holly. En natuurlijk, That'll Be The Day. De eerste, nummer 1 hit in Amerika, geschreven door de man zelf, Buddy Holly. En dat samen met Jerry Allison. Het nummer werd voor het eerst opgenomen door Buddy Holly en de Three Towns. En dat was in 1956. En in 1957 werd het opnieuw opgenomen. Maar nu Buddy Holly met zijn nieuwe band, The Crickets. Bij deze.

0: number one.
1: Ja, en in de zomer de nummer 1. Ook in Engeland was het de nummer 1. En zelfs de plaat die we nu gaan draaien, niet van Buddy Holly, maar van de Bad Seed Rollers, was de nummer 1 in Amerika. Op 18 mei 1975 ontstaan er tijdens een door de BBC georganiseerd concert in Mallory Park in Londen. Een concert van de Bad Seed Rollers. Ernstige rellen. 44 fans raken dan gewond, waarvan er 4 zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn we toch in godsnaam mee bezig. En dat op zaterdagavond. Nou, het is vanavond dus maandag. Maandagavond nog wel. Maar dit noemen we Saturday Night.

0: Ja, de zaterdagavond, buitenstekende uitgaansavond natuurlijk. En dat deden ze daar natuurlijk ook in Engeland. Alhoewel, dit noem je daar in Engeland geen hitwist. Maar in Amerika dus die nummer 1 en bij ons een derde plaats.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Op 18 en 19 mei 2007 wordt er in het World Forum Convention Center in Den Haag het Jazz Festival The Hague Jazz georganiseerd. Tijdens deze tweede editie is een podium vernoemd naar Mariska Veres. Op dat podium treden alleen jong talent en Haagse artiesten op. Mariska Veres zou op het festival Acte de Présence geven met haar Shocking Jazz Quintet, maar zij overlijdt op 2 december 2006 op 49-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan deze legendarische zangeres speelt het Shocking Jazz Quintet een speciaal voor het evenement geschreven nummer getiteld Immortal Blue. Ik doe het vandaag met een ander hitje van haar, maar dan ook helemaal in de stijl van de jazz. Het wereldsucces genaamd Venus.

0: Venus, helemaal uitgevoerd door Mariska Veres en de Shocking Jazz Band. Een track van een album uit 1993. En dat album is gevuld met allerlei oude hits van Shocking Blue, maar dan in deze stijl. En het album dat is getiteld Shocking You. Ja, hoe toepasselijk kleur kan dat wijzen.
1: Monday Night Music,
2: artiest van de week.
0: Zijn we toe aan de tweede in de rij van hits voor Buddy Holly. En dat is het nummer Peggy Sue. En geschreven door ene Jerry Ellison natuurlijk. En die kennen we. Norman Petty is er ook bij. Dat zijn de tweetallen die dat nummer Peggy Sue hebben geschreven. En volgens de officiële bronnen, alhoewel Buddy Holly ook zijn steentje zou hebben bijgedragen. Uitgebracht als single van deze man, waarbij de crickets niet worden vermeld. Maar de bandleden, Joey Maldin op bas. En dan wel een staande bas. Nicky Sullivan op ritmegitaar. En ook Jerry Ellison speelde mee op deze opname. Peggy Sue Gordon. Dat is een oude schoolvriendin van deze Jerry Ellison. Peggy Sue. Dit is uitvoering van Buddy Holly.

De late one, the great one, Buddy Holly met zijn hit uit 1957. Een top 10 hit in Engeland, maar ook in Amerika. In Amerika stelde ze zelfs 3 weken op de 3e plaats. Het geluid van Peggy Sue. De Universiteit van New York reikt op 18 mei 1995 een eredoctoraat uit aan Neil Diamond. Deze singer-songwriter heeft hier in de jaren 60 gestudeerd, maar verlaat de universiteit vaak voor zijn eindexamen. Hij tekent dan een contract als songwriter bij het zeer befaamde Brill Building, oftewel de liedjesfabriek daar in New York, en krijgt dan als beginsalaris zo'n $50 per week. Inspiratie voor een nummer van het nummer van een hele grote hit van hem kennen, het nummer Sweet Caroline, zou zijn dochter van de president John F. Kennedy, jawel. Of zou het zijn vrouw zijn geweest? Je weet maar nooit. Maar bekend is dat het werd genoemd als een ode aan dus Caroline. Vandaar ook het nummer Sweet Caroline.

0: Sweet Caroline, Neil Diamond. En dan zie je daar in Amerika zo'n heel stadion dit nummer meezingen. Meegalmen, mag ik wel zeggen. Wat een succes in de tijd. Dit was uit 1969. En dan track van het album Brothers Last Traveling Salvation Show. Neil Diamond en Sweet Caroline.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Ja, dat is bekend gezegd, al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Zomaar even dat. En trouwens, het heeft niks te maken met die ene laatste grote hit voor uw Engelse groep The Fortunes. Na succes met You've Got Your Troubles and Here It Comes Again scoren de voormalige Cliftones, zoals ze ooit zijn opgericht in ons land, de top 10 hits in de Veronica Top 4 van 1966. Niets met het nummer genaamd This Golden Ring. Het nummer is geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook, die het nummer zelf onder hun alias David en Jonathan ook aan het vinyl toevertrouwden, maar er dan geen hit mee scoren. Dat heette The Fortunes dus wel. En die beide gaan we dus even beluisteren.

0: Dubbelganger.
1: Ja, dat was dan in ons ingestuurd. De Dubbelganger, uitgevoerd door Grif Holgers, The Fortunes. Dat is eigenlijk de cover, maar wel de grote hit in 1966. En daarna het origineel, ook in hetzelfde jaar trouwens. Dan uitgevoerd door Roger Cook en Roger Greenaway. Als onder het alias van David en Jonathan. Het is Diana Ross. Hij maakt op 18 mei 1980 bekend. 4 dagen voor de release van haar dan nieuwe album Diana, dat zij haar contract met platenmaatschappij Motown niet zal verlengen. Diana Ross heeft dan bijna 20 jaar voor platenmaatschappij van Berry Gordy Jr. gewerkt en is ook nog enige tijd met hem getrouwd geweest. Ja. Ross heeft nu bij RCA Records een nieuwe overeenkomst getekend. En daar verschijnt op in het jaar 1981 het album Why Do Fools Fall in Love? Ja, altijd over dubbelgangers gesproken. Het was namelijk een voormalige hit uit 1956 voor Frankie Lyman en de Teenagers. Die er een top 10 hit, wat zeker nummer 1 hit in Engeland mee scoorde. Wij draaien die uitwerking van Diana Ross.

0: Laros, die ook onderhand 8 kruisjes al heeft verdiend. En dit was met een werk uit het begin de jaren 80. Ja, Why Do Fools Fall in Love? Kreeg het antwoord dus van deze Diana Ross. Dan is het onderhand weer tijd voor. Wat draaimenu?
1: Artiest van de week.
0: En dan hebben we nog steeds over Buddy Holly, dit keer met de Crickets. Tjonge, jonge en jonge zou je kunnen zeggen. In 1957 scoort Buddy Holly samen met zijn Crickets weer een top 10 hit in Engeland, maar ook dit keer in Amerika. Dat doen we Oh Boy, vandaar dat jonge tjonge. Een song geschreven door Sonny West, Bill Tillman en Norman Patty. Dat werd oorspronkelijk als demo opgenomen door Sonny West onder de titel All My Love met tussenhaakjes Oh Boy. En dat werd allemaal gedaan in de Norman Petty Studios in Clovis in Nieuw-Mexico begin 1957. Uiteindelijk werd het nummer weer naar wat gestegeld, toch opgenomen door Buddy Holly en de Crickets met de Pecs als background vocals. Oh boy, jongen, ja, doe maar.

Oh boy, van Buddy Holly en de Crickets. Ik moest dan eerst even een klein beetje lachen. Want het nummer dat, oh boy, dat toen we even denken dat het jaar 1957 toen in het bijzijn van mijn grootmoeder. Dit nummer bij ons op de draaitafel werd gelegd. En oma dat wel heel erg toepasselijk vond. Want wij noemden haar geen grootmoeder of oma, maar oh boy. En dan maar dubbel O en een I op het end. Maar zij dacht dat het over haar ging. Dat verhaal blijft me altijd natuurlijk bij. Dit was Buddy Holly met zijn oh boy. Lijken wel terug, draaide ik het nummer I Count the Tears in uitvoering van de dochter van Johnny Cash, Roseanne Cash. En na wat grommel in mijn plaatbak kwam ik nog een opname tegen van dit nummer I Count the Tears. Waarvan ik je dus verschillende opnames met bijna zoveel verschillende titels heb laten genieten. Vandaag dan die uitvoering die ik vond, I Count the Tears, maar in de opname uit 1964 van de Engelse groep The Searchers. Die trouwens geen hit meer scoorde, maar gewoon deelden op een album. Bij deze.

Soldiers met een opname uit 1964. En het origineel komt uit de begin jaren 60 in uitvoering van Benny King and the Drifters. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mielters. Dat was voor aanstaande donderdag. En heb ik eigenlijk nog een mededeling van huishoudelijke aard. Dat is namelijk over de tweede Pinksterdag, oftewel aanstaande maandag. Afgelopen jaren was het om dit programma niet te beluisteren. Maar hoge uitzondering natuurlijk. Aanstaande maandag zijn we er helemaal vanaf 8 tot 10 uur. S'avonds ook weer met een artiest van de week. Ook weer met een uitvoering van het nummer Georgia All My Minds. Ook weer met een dubbelganger en al wat iets meer zijn. Dus schrijf dat vast in je agenda. Tweede Pinksterdag van 8 tot 10. Het programma Wat draaien we nu? Menu? Ja, Bryan Adams komt nu. En die is namelijk op 18 mei 1995 de eerste artiest die optreedt in het Molson Amphitheater in het Canadese Toronto. Het dan nieuwe theater dat aan de oevers ligt van de Ontario meer heeft dan 15 miljoen Canadese dollars gekocht en biedt plaats aan zo'n 9000 mensen. Terwijl er op de aangrenzende terreinen nog eens 6000 toeschouwers plaats kunnen nemen. Have you ever been... Nou, have you ever loved a woman, moet ik eigenlijk zeggen. Het is een iets uit 1995. Een song opgenomen voor de film Don Juan Marco uit dat jaar. Met onder andere Marlon Brando, Johnny Depp en Faye Dunaway. Het nummer is het slotstuk van de film, waar hier naast Bryan Adams ook flamenco-gitarist Paco de Lucia hoort. Have you ever really loved a woman? Bij deze.

Liefdesperikelen van Bryan Adams. En dat wel allemaal uit het jaar 1995. Have you ever really loved a woman? Nou, misschien heeft Tammy Wynette er ook stilgestaan. Deze country-zangeres komt op 18 mei 1975 op de eerste plaats. De Engelse hitparade met het nummer Stand By Your Man. In ons land komt deze schijf. En deze zangeres natuurlijk die 5 echtgenoten heeft versleten in juli 1975 op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Haar laatste huwelijk met countryzanger George Jones eindigde een maand hiervoor, namelijk in april 19 van het jaar 1975. Enkele weken voordat Stand By Your Man de nummer 1 status bereikt. Nou, je voelt hem al aankomen.

0: Tammy Wynette en Stand By Your Man.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
3: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere fratsen.
2: Met de voet tussen de deur.
3: Ja, zeker. We hebben nog één vocale voor het nieuws en het weer en de boodschappen voor de klok van 9 uur. En die komt voor rekening van Buddy Holly, want hij is deze week
4: de artiest van de week.
3: Het gaat om het nummer Ravon. De volgende top 10 hit in Engeland voor deze man is geschreven door Sonny West, die het nummer ook zelf eerst heeft opgenomen in 1958. Buddy Holly nam zijn versie later datzelfde jaar op en was een van de 6 opnames die het dit jaar in 1958 de hitlijsten haalde. Graag tot straks in het tweede uur.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Njorren Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Dit is RTV NOF.
14: Maar Mino, wat draai je me?

Dit keer een uitvoering van Brian Ferry. En dat is het jaar 1993. Deze Brian Ferry was niet de enige die de Screaming Jay Hawkins klassieker op de paard heeft gezet. Ja, de man die kennen we natuurlijk als de zanger van Roxy Music. Die het trouwens in 1993 al als track toevoegde op zijn album Taxi. De singletrack van het album is blijven steken destijds in de Vaderlandse tipparade. Maar we kennen zoveel uitvoeringen. Dit is die van Brian Ferry. I put a spell on you.

0: Wat draaien we nu?
1: Welkom terug in het tweede uur van het programma op deze maandagavond, op deze 18e mei van het jaar 2026. Gaan we straks met een nummer dat we kennen onder de titel I Put a Spell on You. Ja, en dat

0: Nee, het is niet Brian Ferry, Brian Ferry.
1: Zo heet hem al, ja. I'm Put a Spell on You. Een van de vele uitvoeringen die ooit op de plaats zijn gezet. Naar aanleiding van het eerste geluid van Screaming Jay Hawkins.

gek. Amy Winehouse treedt op 18 mei 2007 in een besloten kring in Miami, Florida, in het huwelijk met haar verloofde Blake Fielder Saville. De toen 23-jarige Amy was in Miami voor een fotoshoot. Haar tweede album, Back to Black, staat op dat moment op een 14e plaats in de Billboard Album Chart. Het nummer Tears Dry on Her Own van dat album schreef Amy als reactie op een eerdere breuk in haar relatie met vernoemde Blake Fielder Saville, die als runner werd op de set waar videoclippen worden opgenomen. Batterijen, Tears, Dry on Their Own. All I got.

0: Daar staat ze op single uitgebracht. Mijn nummer kwam niet verder dan de plaats hier in de Vaderlandse Tipperaar. Ik denk dat de meeste mensen het album al hadden aangeschoft. Album Black to Black. Dit was Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. En dat brengt ons over naar de, in de tweede uur voor het eerst.
1: Here's much more music.
2: You're listening to Martin van der Velde.
1: More music.
3: De artiest van de week.
0: We hebben het nog steeds natuurlijk over Buddy Holly. Het noemen we It Doesn't Matter Anymore van deze man. Kwam al vaker voorbij in mijn programma. Maar wat wil je? Het was wel de nummer 1 niet in Engeland. Het door Paul Anka geschreven. En dat kwam minder dan een maand voor het dodelijke ongeluk van de zanger Lubbock Texas op de markt. Paul Anka had het nummer speciaal voor deze legendarische muzikant geschreven. Hij schonk de royalties daarna aan van deze hit aan de weduwe van Buddy. Maria Elena natuurlijk. In dit bewuste jaar was zij zwanger van hun eerste kind, maar kreeg een miskraam vlak na Holly's dood. Ze waren slechts een half jaar getrouwd. Buddy Holly, It Doesn't Matter Anymore.
4: One, two.

En zijn postuum nummer 1 hit in Engeland in het jaar 1959. Door Buddy Holly, het nummer geschreven door Paul Anka. It Doesn't Matter Anymore. Op 18 mei 1993 treedt het in Glasgow in Scotland de volgende groepen op. Sister Lovers, 18 Wheeler en Boyfriend, maar ook groep Oasis. Ik heb het over 1993, toen waren ze nog niet bekend. Onder het publiek vindt zich dan ook ene Alan McGee, de hoogste baas van Creation Records. McGee verklaart na afloop van dit concert over Oasis: I found the greatest R&R band. Rock and roll band, zeg maar, sinds The Beatles. Nou, ik heb hier een nummer van hem gevonden uit dat jaar. En op zijn stand altijd. Het is 1995. Het is niet 93. 1995. Oasis en Wonderwall.

0: Top 10 hits in Engeland, maar ook in ons land. Voor Oasis in 1995. Track van dat album, What's the Story? Morning Glory. The Wonderwall.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Georgia on my mind, daar is die al. Dan dit keer in de uitvoering van The Bootleg Kings. Ja, het nummer kwam in deze uitvoering. Nou, niet in deze uitvoering, maar ik kwam al eerder wel eens voor in de uitvoering van The Bootleg Kings. Maar dit keer doen we het helemaal live. En dat is wel live opgenomen in de concertzaal in Oslo in Noorwegen. En op 24 oktober 1998. Zanger is ditmaal Georgie Fame. En op gitaar hoor je Martin Taylor. Dat is even wat andere koek. The Bootleg Kings met Georgia on my mind.

0: De Bootleg Kings met zang van Georgie Fame, die ooit nog zijn muzikale kennis deelde met de studenten aan het Groninger Conservatorium. En op gitaar hoor je natuurlijk deze ballenhoek bekende man genaamd Martin. Zo heet hij. Ja, geef me die van mij trouwens hoor. Nee, er zijn hier meer mensen die Martin heten. Van Georgie On My Mind gaan we daarover naar een track van...
1: Artiest van de week.
0: We hebben het over Buddy Holly. En het nummer Brown Eyed Handsome Man. Chuck Berry schreef dit nummer en bracht het als B-kant uit van de single Too Much Monkey Business in 1956. Onze artiest van de week, Buddy Holly, coverde dit nummer en werd als single postuum uitgebracht in Engeland, waar het een derde plaats als hoogste notering bereikte in het jaar 1963.

0: Harry Hollis, Brown Eyed Handsome Man.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, als dat de vrijdag er is, dit weekend. Als alles goed gaat, het gaat al jaren goed met de man. En hij heeft een programma tussen 7 en 9. Ik heb het over Harry Ebema. Zijn programma Country Ranch. En ik vertel je elke week weer even wat hij onder andere in zijn blokjes non-stop stopt. Dit keer doet hij dat met Hank Snow en Jan Shepard. En hij heeft ook dit keer een special. En daarin heeft hij verstopt de artiestkrant Verlin Husky. Ik heb de dubbelganger en hij heeft de luisteraar vergelijk. Zelfs twee keer. Nou, ik straks ook nog iets hoor. Twee keer de luisteraar vergelijk met dit man. Het nummer Memories Are Made Of This. En dan wel in uitvoering van Jim Reeves en de Staple Brothers. En die andere, dat andere blokje met luisteraar vergelijk vult hij met Doggy in the Window. Dat is natuurlijk een bekende geluid, die hit van Patti Page. En Hound Dog in the Window van Homer en Jethro. Dat is aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 in de Country Ranch bij Harry. Hij kwam met de Canadese formatie Guess Who. Zanger Burton Cummings en gitarist Randy Bachman van de Guess Who staan op 18 mei 1997 tijdens een liefdadigheidsconcert in Winnipeg in Canada weer samen op het podium. Het is dan voor beiden ruim 20 jaar geleden dat ze samen hebben gespeeld. En als Guess Who hadden ze onder andere een hit met dit nummer.

0: schitterend nummer voor deze Canadese formatie Gas. Wat trouwens in Nederland geen hit werd. En kwam niet verder dan de tipraden. Maar in Amerika was het een regelrechte top 10 hit nummer van de Gas. Genaamd No Time. Op plaat van het jaar 1970. Onder andere weer
1: Martin van der Velde.
2: Makes me happier than I ever been. Than I ever been before.
3: Artiest van de week.
0: Bo Diddley. Ja, is oorspronkelijk een song van de rock'n'roll pionier Bo Diddley hemzelf. Dat nummer introduceerde een ritme met zijn handelsmerk. Ja, dat werd eigenlijk zijn handelsmerk. De Bo Diddley Beat. Ook Buddy Holly nam dit nummer al op in 1956. Maar toen het in 1963 op een album verscheen, werd het altijd hetzelfde een single uitgebracht. En werd een hit, een top 10 hit. En als vier met de hoogste notering in die Engelse hitparade. Bo Diddley. Dit is de uitvoering van Buddy Holly.

En dat album waar het van afkwam, dat singeltje heet Reminiscing. Gereleased, zoals ik al zei, in 1963. Buddy Holly's uitvoering van het nummer Bow Diddley. The Legends of Rock and Roll. Op 18 mei 1957 bereikte Chuck Berry de eerste plaats in de R&B-chart met het nummer School Day. En de American Billboard Hot 100, een lijst die dan nog door de blanke artiesten wordt beheerst, klimt de single op diezelfde datum naar de derde plaats. Maar op 16 maart 1963 neemt diezelfde Chuck Berry een cover op van een door hem zelf geschreven School Day, maar dan onder de titel No Particular Place to Go. Dit naar aanleiding van zijn straf die hij uitziet in de Federal Medical Center in Springfield in Missouri. Ja, hij moest er even afkicken.

0: Want die net hoor, Chuck Berry. En dat allemaal 1964. Een track van het album. From St. Louis to Liverpool. En wat is het, Chuck? Hebben we dan naar... Wat draaien we nu?
1: De artiest van de week.
0: De laatste hit die Buddy Holly scoorde in Engeland in 1963 was ook werkelijk zijn laatste hit. Het is het door hem zelf geschreven, een nummer genaamd Wishing. Hij schreef het nummer trouwens samen met Bob Montgomery, een populaire songwriter, producer en muziekuitgever. Wishing kwam in de Engelse hitboerderij als hoogste op een 10e plek terecht. Dus op het randje, zeg maar.

Wishing. Dat was het voor Buddy Holly. More music. Ja, vanaf 18 mei 2004 ligt het dan nieuwe album Baptism van Lenny Kravitz in de platenwinkel. Het is dan 15 jaar na de release van zijn debuutalbum Let Rough Rule. En dit album, Baptism, heeft Kravitz het gevoel alsof het zijn eerste album is. Hij heeft in New York een nieuwe songs geschreven en dat wel met begeleiding van een akoestische gitaar die hij heeft even geleend van een vriend. Ja, waar dat vriend al niet goed voor is. Calling Angels.

bescheiden hitje uit dat jaar 2004 voor Lenny Kravitz. Dat nummer genaamd Calling All Angels. En dan gaan we zo een beetje 50 jaar, ja, niet helemaal precies, terug naar het jaar 1957. Geen hits, maar wel een typisch Buddy Holly song. Welke hij destijds opnam samen met zijn Crickets. Is het nummer Every Day. Een song geschreven door Buddy Holly en Norman Petty. En dat was in 1957. Het was wel de flipside van de grote Buddy Holly hit Peggy Sue. Dat nummer kenmerkt zich met Buddy Holly op akoestische gitaar en drummer Jerry Ellison. En deze laatste slaat op zijn knieën als vorm voor de percussie. Buddy Holly en de Crickets. Every Day.

Every day op deze Monday evening, op deze 18e mei, op het jaar 2026, Buddy Holly. Dat allemaal uit 1957. Al die jaartallen, ik was al nooit goed in de jaartallen op school, want dat merk je dus nu wel. Afkomstig van het album Question of Balance van de Moody Blues is het nummer Melancholy Man. Dat is een van de laatste nummers die door de band werd opgenomen voor dit album. En dat album dat is dan Question of Balance natuurlijk. Geschreven door toetsenist Mike Pinder. Producer Tony Clarkey en geluidstechnicus Derek F. Arnold gebruikten echo-effecten om het nummer wat broos en somber van geluid te laten klinken. Oordeel zelf, Moody Blues en Melancholy Man.

Zeg maar, deze alvast bedankt voor je luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag in het programma Jazz Go Blue. Mocht het niet lukken, zondag ben ik er weer met de voet tussen de deur. En aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, van 8 tot 10. Met een nieuwe aflevering van het programma Wat draaien we nu. Graag tot een andere keer.

Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.

0: Van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Q-music DJ's Marieke Elzinga en Mattie Valk hebben manje in Burgen meedien aan een 4-lap challenge. De actie wie onderdeel van de landelijke strijd Mattie versus Marieke, waarbij de DJ's troch heel Nederland reizigje om vlaggen te sammelen. Uiteindelijk lukt Marieke in Burgen mooi het langste eind dankzij een beslissende sprong van teamgenoot Tjitse. Daarmee is de tussenstand in de actie wel leek, 1-1. De nieuwe coalitie in Damtmedeel had de kandidaat wethouders bekendmaken voor de komende bestuursperiode. Gemeente Belangen draagt op nieuw wethouder Kees Wielstra voor, liek als Sociaal Links dat doet met Romy Kempenaar. De SGP kiest voor Rietslid Tom Bakker. En de FNP draagt de 20-jarige Tieme Heringa van Dam Woord voor. Hij maakt het ermee mogelijk kans om de jongste wethouder van Nederland te worden. De gemeente Rie besluit op 23 juni over de voordracht. Een groep waadrinners kwam sneintemorgen op de Waadzee in de probleem bij een tocht naar het Ameloon. De groep van zo'n 32 meesken vregen zelfs om help nadat ze ingesletten rekken troch het wetter en onderkwallingsverschijnsels kregen. Het kustwachtcentrum zette daarom een grutte reddingsactie op met meerdere reddingsboten en een helikopter. Alle waadrinners, waaronder vier gidsen, binnen uiteindelijk veilig van waad hellen en opvongen op het Ameloon. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen.
3: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.